0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. De mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. 10.000 de mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en 1 kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

als die komen erop van, maar George Harrison ook in de jaren 70. Toen maakte hij dit solo werk, My Sweet Lord, meteen onze eerste plaat hier op maandag 3 augustus. Hele goedemorgen, van harte welkom in de maand augustus en ook in de radio ochtendshow van RBS. Tot en met 9 uur, Hits & Classics, allemaal voor jou.

Crystal Waters met Gypsy Woman, daarvoor Nick Cashaw met The Riddle. Straks een hit uit 1982 van onze noorderburen, de Nits met Neskio, komen er straks aan. Maar eerst Release Me van Agnes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: let's go.
1: Het is volop aan het zomeren en dat voelen we ook en horen we ook aan de muziek zoals deze van Shakira met Burna Boy, Die Die. We gaan even naar 2011, nu Somebody That I Used To Know, Good Eye, One Hit Wonder, samen met Kimbra, deze keer.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.nl.

is een plaat die ook al een kwart eeuw oud is. Vandaag is het maandag, misschien de eerste werkdag na je fantastische vakantie. Misschien komt je vakantie er nog aan, dat kan ook allemaal natuurlijk. Maar in elk geval gaat het vandaag wel bakken en braden worden. Je moet niet ver wegrijden om te kunnen genieten van de zon, maar om het hoofd ook een beetje koel te houden. Dat zal waarschijnlijk de grootste uitdaging zijn vandaag, want het wordt zo'n 35 graden.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondroom.

happy ending. No happy ending voor Mika, het 2006 en daarvoor somber met Homewrecker. Straks met Joren Snelle, die maakt samen Kijk ons nou, het nummer komt er straks aan. Maar eerst How Can I Fall, hier is Breathe.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. 10.000 De mensen probeerden al zwemmen Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijferal hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en 1 kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

van de gevoelige nummers van 10 CC, I'm Not In Love. Meteen onze eerste plaat hier in de tweede stukje van de ontbijtshow. Laten we hopen dat je van het eerste stuk genoten hebt. Misschien ben je nog maar net wakker. Het kan natuurlijk. Hè. Misschien heb je gisteren een beetje te lang op de Lokers feesten gezeten. En heb je genoten op de Lokers feesten van deze band. Want die trad gisteravond op het grote terrein op de Lokers feesten. Safcel is het met The Odds. Iets na 8 uur. Hele goeiemorgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

0: and Wait, Sydney Youngblood en daarvoor Softshell, gisteren nog te zien op de Lokkerse Feesten. Je hoorde ze met Torch. Straks is het de beurt aan Aaron met Words, maar eerst Gerst Pardoel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

feestje in de jaren 90 scoorden ze met deze Disappear hoor, de NXS. Straks onze radioklassieker, GGKL, After Midnight. Maar eerst Put It On The Ritz uit 1983. Hier is Taco.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

0: uur. En de Flying Doctors zijn er ook vandaag om 5:50. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. En Sterrenwensochtend zijn er ook vandaag om 11:55. Clips à la carte zomer zijn er om 11:55. En André Rieu op zijn best is er om 11:50. Om 13:00 kan u genieten van Yesterday met Johan Persijn. En Jeroen en Benjamin zijn er vandaag ook weer om 14:55. Heimats is er deze namiddag om 14:55. En Sterrenwensavonds zijn er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.289 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos. En dat met aflevering 9.498, dat is er om 18:55. Chili en Patagonië is er om 18:55. En Breedbeeld Close-up 2025 is er om 19:50 vanavond.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

is best geen plaatje dat je aanvraagt om iemand de groeten te doen. Je hoorde Lily Allen met Fuck You. 1999, tijd voor Roller Skating. When You Sing.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten, kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden, maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ridebus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stad. Centrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provincie. Domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

de bloemencorso weer door. Wat ooit begon als de bloemenstoet, groeide uit tot het corso. Gedurende de voorbije 75 jaar hebben ze samen een wonderlijke reis afgelegd. Een levendige traditie waarin statige, klassieke wagens evolueerden tot speelse, vloeiende creaties. Wagens die niet alleen vorm kregen, maar ook beweging, emotie en verhaal. Het is een visuele samensmelting van natuur en wetenschap, van organisch en high-tech. Een balans tussen traditie en vernieuwing. De bloemencorso Flora Futura gaat door op 6 september om 2 uur in de Sint-Gilislaan. Om 10 uur kan je er terecht op de Rommelmarkt.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Geen nicht in die stad. Heute Nacht was dat van Julianne Werding. Een van haar grootste klassiekers trouwens. Haar carrière die startte ze al toen ze amper 15 was. Het is maandag vandaag. We zijn 3 augustus. Een heel goeiemorgen.

0: De platenmaatschappij die de originele versie niet goed genoeg vond en ze liet Timmy T de versie opnieuw opnemen. In amper een paar uur kostte ongeveer $200 blijkbaar en het is juist die goedkope, haastige opname die zorgde voor nummer 1 in de Verenigde Staten.
1: RBS, de gezelligste radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Levenswerk van Berre was dat met Yesterday, Today and Tomorrow op deze maandagochtend 3 augustus. Kom je er pas bij trouwens, een heel goede morgen. Welkom bij ons hier bij RBS. En dit is er eentje van CeeLo Green. Heel wat luisteraars herkennen daar misschien toch wel muziek in van Michael Jackson en zijn Billie Jean. Maar eigenlijk is het geïnspireerd door het thema van de James Bond film You Only Live Twice. Een mix van soul, disco en dan een orkestje erbij. Dit is CeeLo Green uit 2011 met Bright Light, Bigger City.

Don't Talk, Just Kiss van Right Said Fred. En de krachtige zang trouwens van de Amerikaanse soulzangeres Jocelyn Brown. Veel mensen dachten trouwens destijds ook dat zij officieel deel uitmaakte van het duet, omdat haar stem zo prominent aanwezig was. En ze ook in de videoclip verschijnt, maar dat is het dus niet. Right Said Fred. En tijd nu voor weer wat Belgisch werk. De Kreuners, verliefd op Chris Lomme.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar in het team van Koen Wouters. Pas 17 jaar toen hij de wedstrijd won. En dit is dus zijn debuutsingle. Bas Serra uit Tienen was dat. All because of you.
1: Quand tu veux, je te ramène des années en arrière. Quand tu m'entends si bien. Oh, na, na, na. Du jour.

vind jij nu de leukste? She's After My Piano van Tu Fabiola met Loredana, of Lekker Blijven Hangen van Margriet Hermans? Je krijgt ze allemaal te horen bij ons hier bij RBS. Zo dadelijk het regionale nieuws van 11. Na dit nummer van Elsie Morais, Amore Loco en Madness nog met Baggy Truck.

0: of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17, op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: RBS Regionaal Nieuws.
2: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten, kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden, maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ride-bus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stad. Centrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provincie. Speciaal domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Een tekst die amper geschreven werd op 20 minuten tijd door de vaste tekstschrijver Bernie Taupin, die amper 17 jaar was toen. En het werd de grootste hit van Elton John. Dat was Your Song.
1: Het komende uur hoor je ze hier, de grootste hits, met Guy de Prater.

The Right Side One was dat van What Fun uit 84. Een wereldberoemd nummer dat ontstond in een moeilijke periode. Na het uiteenvallen van zijn band Steeler's Wheel zat Rafferty jarenlang vast in juridische conflicten met zijn platenmaatschappij. Hij reisde dan ook vaak heen en weer tussen Glasgow en Londen voor gesprekken met zijn advocaten. En tijdens die periode logeerde hij vaak bij een vriend die vlakbij Baker Street woonde. En die straat gaf dan ook meteen de naam aan dit nummer. Dit is Gary Rafferty met Baker Street.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

Over durven loslaten en alles achter je laten en gewoon opnieuw beginnen. Begin opnieuw was dat van Bazaar. Uit het album Loud, meteen ook het eerste nummer daaruit, eerste single uit het album. Dit is Rihanna met The Only Girl in the World.

Voor zijn muziekcarrière brak hij eerst internationaal door als acteur in de soapserie Neighbours. En dat was Craig McLaughlin met Mona. Een cover, origineel nummer trouwens van Bo Diddley. Dit was Craig McLaughlin met zijn versie van Mona. Zo dadelijk uit de jaren 70, Aretha Franklin met Spanish Harlem. Maar eerst een beetje rappen met Sugar Hill Gang en The Rapper's Delight.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

in Vlaanderen werd hij bekend door zijn overwinning in X-Factor in 2005 was het toen, Udo. En je hoorde zijn Nederlandstalige bewerking van het nummer van Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dat was Udo met Als de wereld morgen eindigt. En dit is er eentje uit de jaren 90 van Ace of Base. Zij scoorde toen met dit nummer. Dit is The Wheel of Fortune, het rad van fortuin.

De eerste single, You're My Heart and You're My Soul, was bijna een flop, maar deze mocht er ook wel zijn. Een van de opvolgers, succesvol nummer voor Modern Talking, Cherry Cherry Lady uit 1985. We zijn toe aan het einde van ons programma alweer op deze maandagochtend. Dank je wel om te luisteren. Maak er nog een leuke dag van. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek en straks om 1 uur is

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos, enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten, kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden, maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ridebus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stadscentrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provinciaal domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

stemmen op dit duet Mark Almond en Jane Pitney met Something's Gotten Hold of My Heart. Zo, het regionaal nieuws van 1 uur hebben we gehad, dus we zijn op de hoogte wat er rijdt en zeilt in onze regio. We zijn weer klaar voor 2 uur hits en classics. We vliegen er meteen goed in met straks Robin S. Love for Love. En ja, fris onder de oksels deze van Deodato. Hier is SOS Fire in the Sky.

Ja, het is en blijft moeilijk stilzitten bij dit nummer van Robin S. De dance classic Love for Love. En zo komen we aan onze drieling, onze eerste voor deze maandag. Clean Bandit en Zara Larsson brengen Symphony zometeen. Daarvoor plaatsen we een nummertje van Moloko Forevermore. Maar eerst deze van Christina Aguilera.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby.

0: muziek zoals we die gewend zijn van Justin Timberlake. Dat was Like I Love You. En daarvoor een hit van Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? Wel veel muziek. Van Bellstars bijvoorbeeld.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

begin jaren 80 was dat al, Sign of the Times, de nummer van Bell Stars. We gaan eens luisteren naar Niels William, wat heeft hij te zeggen? Ja, het is in het Frans te doen. 1, 2, 3.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo, dat was Material Lover, de hit van Sienna Spiro op uw radio. Nu tijd voor Paul Johnson, Get Down. Straks ook nog Talking Heads met Wild Wild Life. En Juan Luis Guerra komt eraan met Burbujas de Amor.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Tja, Fergal Sharkey bezong het al. A good heart is hard to find. Maar als je het dan vindt, wel koester het dan. Het is heel belangrijk. Straks muziek van M People. We gaan dansen met Moving On Up. Maar eerst naar het ISS met The Raw Band.
1: Good evening. This is the Intergalactic Opera.

Nog maar eens het bewijs dat een saxofoon bij elke muziekstijl past. Dit was bijvoorbeeld And People met Moving On Up. En zo komen we aan onze tweede drieling voor deze maandag. Ned Sky, We Can Only Live Today, een hit uit 2013. DJ Casper is er ook met de Cha-Cha Slide. Kan je nog eens laten gaan, maar eerst deze van Wakefield, Think of You.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

net zaten we met een cliché, maar het blijft nog altijd wel helemaal de zomer uitstralen. Zon, zee en strand van Lisa Lewis. En zo net hoorden we een nummer van Britney Spears. Nu naar een andere dame. Hier is Nana Cherry met Manchild.

0: words in heavy doses.
1: Dat was Manchild, een nummer van Nene Cherry. Ze heeft wat hits gescoord eind jaren 80 en is dan verdwenen van de muziekscene. We hadden graag nog meer van haar gehoord, maar het is nu niet anders. We gaan nog eens terug naar een hit van Gorky. Hier is Anja.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: zijn.
1: De huidige hit van Niels de Stadsbader, je moet het hem nageven, het blijft een geboren entertainer. Dat was Vuur en Vlam. Nu is naar de Noorderburen. Hier is Anouk met Michel.

heeft wel wat ruiger werk. Dit was een intiem werk. Dat was Michel van Anouk. En zo gaan we naar 3 uur toe met Raymond van het Groenewoud. Die heeft het over warme dagen. Waar haalt hij het, hè? Maar eerst Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Graag tot morgen voor een nieuwe uitgave van dit programma. Tussen 1 en 3 bij RBS. Straks om 4 uur, Christophe Lennejonk.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: je moet een naam kiezen voor een groep en waarom niet? ABC uit het begin van de jaren 80. All of my heart. Op deze maandag 3 augustus mochten zij de avondspits openen hier bij RBS Radio. Een hele goedemiddag allemaal.
1: Christophe Hennejong.
0: Welkom hier bij ons. Hopelijk kan je een beetje verwarmen vandaag. Bij mij is het alles al goed gelukt. Ik ben al een paar litertjes kwijt. Allee, wat zweet betreft toch. En de muziek, die zal vanzelf wel komen. Wat dacht je van dit hier? Van de Lou en de Hollywood Bananas uit eind jaren 70. Hier is Kingston. Kingston, hey, welkom bij ons.

0: was 1961 toen ze hiermee op de proppen kwamen. De Marcells en Blue Moon. Elisa Doolittle, zometeen met de pack-up. Dat is voor zometeen aan Mika en zijn Grace Kelly.
1: I wanna talk to you.

tennisclub Zeelen houdt haar open deurdag op zaterdag 26 september. Deze gaat door in Sporthal de 7, Koevliet 1 te Zeelen, van 2 uur tot half 4. Ben je geïnteresseerd? Kom dan even langs. Trek je sportieve kledij aan om een balletje te komen slaan. Voor meer info kan je mailen naar ttczeelen@hotmail.com.

0: Fietsotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

terug naar het begin van de jaren 80 daarnet met de Spider Murphy Gang en Skandal in Spebziak. We hadden Great Big World en Christina Aguilera erachteraan. Say Something. Het was ook weer van een jaar of 12 geleden. Zometeen Nederlandstalig uit lang vervlogen tijden met Doe Maar. Sinds een dag of twee. Maar eerst dit van Westlife.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

tech ook in het begin van de release slaagde ze nog in een hit te maken die Kim Raad. Het was I Loved. Zometeen het regionale nieuws. Komt eraan, gewoon de getrouw. Klopt vast om 5 uur bij RBS Radio. Tot die tijd onder meer deze vergeten hit uit 1991 alweer. Robbie Valentine, Over and Over Again. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten, kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden, maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ridebus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stadscentrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provinciaal domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: 1982 uit de film Rocky 632 of zoiets. Survivor, Eye of the Tiger op deze maandag 3 augustus.
1: Christophe en Leon.
0: Ik mag nog een uurtje hier bij jou blijven. Leon met de Partridge Family.

0: 65, alsof het gisteren was voor Tom Jones. It's not unusual hier bij ons te beluisteren op deze maandagnamiddag in de avondspits van RWS Radio. Met Simons komt er trouwens aan Catch and Release, maar eerst de Black Eyed Peas.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

jaar geleden hit voor Anna Marie en Ciao Adios. Met de volgende Split Ends uit de jaren 80. Message to my girl. Terug naar het begin van de jaren 90. Zometeen met een prachtnummer van Crowded House. Weather with you. Kom

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Sleeping in my car. Heel slecht voor de rug. Heb ik zelf ook helaas moeten ondervinden. Dat is Roxette uiteraard. Met de van de Paul Michiels en zijn versie van Forever Young. Zometeen is er Wies op je radio. Veel plezier ermee. Graag.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Cat Stevens, een 60s-icoon, die toen wel meerdere hits had en ze zelf schreef, en ook nog eens gecoverd werden. Zoals Here Comes My Baby, waar de Tremolos een geweldig succes mee hadden. Maar de meest mooie uitvoering is toch wel die van de Mavericks.
1: De Tempel der Hits, met Wies Wiedema.
2: In RBS Land, just

Warren en Richard Carpenter met herinneringen aan de muziek uit hun jeugd, Yesterday Once More. De Facebookvers. Mooie momenten, die moet je koesteren en van top tot teen bekijken, om ze vervolgens te bewaren bij je meest waardevolle bezit, je herinneringen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een stevige uptempo uit de zomer van 1968. Tommy James en de Shadows. En Money Money. Ze halen er zelfs de eerste plaats van de hitlijsten mee. Op 3 augustus van dat jaar.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: 6 in het verleden. Voor wie nog vertrekt op vakantie naar Griekenland, is dit al een voorsmaakje. Je kan er alvast de Sirtaki op oefenen. De Radio Veronica alarmschijf van 3 augustus 1974. Dat eerder al een hit was in 1965. Trio Hellenic. La danza.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: 14. De meeste radiostations destijds vonden het te lang om op de radio te laten horen. Maar voor op de jukebox had het de perfecte timing. Alle barrière. Ma vie.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek. Na zowat 300 optredens in de Cavern Club in Liverpool vond op 3 augustus 1963 het laatste optreden van de Beatles plaats. Het was algemeen bekend dat de capaciteit van de Cavern Club voor de Beatles te klein was. En de fans wisten dat het groeiende succes van het viertal alleen door grotere zalen kon worden opgevangen. Hoewel Brian Epstein, de manager van de Beatles, beloofde dat ze zouden terugkeren, hebben ze dat nooit gedaan. Tijdens de show speelden John en Paul een analoge versie van When I Am 64, een nummer dat ze pas in 1967 zouden uitbrengen op de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Popcorn Oldie van Ronnie Douglas uit 1961. You'll come back. En tuurlijk komen we terug. Any place, anywhere, anytime. Iets specifieker, over 23 uur, zelfde tijd, zelfde plaats. Graag tot dan. Hoi.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten, kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden, maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ridebus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stad. Centrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provinciaal domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.

0: suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 8 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

1984 belandde Paul Simon in een zeg maar creatieve dip na een mislukte plaat die hij gemaakt had. En ook een stuk gelopen huwelijk kwam er nog aan te pas. En met zijn maatje Art Garfunkel lukte het ook niet meer. Vandaar dat hij maar een solo carrière begon met heel veel succes. Want in 1986 verscheen deze Graceland, titeltrack van Paul Simons album, met een Grammy Award als gevolg in 1988. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Half en half in vakantiemodus. Dit was zeker geen gasten vanavond, maar wel een pak fijne muziek die ik heb meegebracht tot en met 10 uur. Zoals deze ook. José James is dit met Kissing My Love. Goedenavond en van harte welkom.

deze man ooit live aan het werk kunt zien, doe je best je dansschoenen aan, want het is fantastisch de dansbare soul van deze gast, James. Je hoorde Kissing My Love. Deze sidetrack die gaat ook wat tijd geven aan al die artiesten die hier al zijn gepasseerd. Zoals deze. Dit is Sauvage, een band uit Brussel. One Day Maybe.

0: is een man die je een beetje overal kunt tegenkomen als freelance bassist. In theaters, festivals, ook het Sportpaleis, deze Wouter Berlaan. Maar hij heeft ook een solo-project onder Berlaan. Zults dialect en filosofie uit het Zultse. Je hoorde hem, Berlaan, met Kort en Krachtig.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

fout moment. En dat was er ook toen hij deze akoestische versie bracht. Hè. De editors waren dat met de akoestische versie van Papillon. En op 7 augustus komen de editors naar Locre. Misschien brengen ze dan ook zo'n gevoelige moment. Het kan allemaal. Stevige rock, dat zit er ook in. En het is ook zoiets. Go, call, die is dit. Papillon.

Ventus was dat met Deep End. Een tijdje geleden dat die op bezoek kwamen. En dat is ook een tijdje geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Hier is Bram Vermeulen.

0: een man die alleen met zijn gitaar al je kippenvel kan bezorgen. Maar samen met een band klinkt hij natuurlijk nog veel sterker. Dat was Gabriel Rios met Gulliver. Straks komt er nog een stevige portie soul aan, dankzij Al Green.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen

verscheen in 1974 op Al Green's album Al Green Explores Your Mind. Het was een superhit die hij samengeschreven heeft met een zekere Mambam Teenagers. En door heel wat artiesten is gecoverd, onder andere in 1978 door Talking Heads. En dat werd ook meteen een hele grote alternatieve hit. Dit is Ali met Transistor Cake en Dansu.

0: Nina Casella was dit. Ja, die begon eigenlijk op haar zolderkamertje met een paar computers en een microfoon. Dingen te maken die na een tijdje toch wel wat de aandacht trok van mensen die wat van muziek kenden en geïnteresseerd waren in haar songs. Een beetje geïnspireerd op het werk van Phoebe Bridges of Arlis Parks. Maar het is een dame die zich meer en meer een plaats weet te veroveren in de jazzwereld. Elina Casella was dat met Power Plants. Ik was dit jaar zeer aangenaam verrast toen ik Brihang zag in het cultureel centrum van Lokeren. Een hele fijne, uitgekiende show waar hij dit nummer ook op speelde. Brihang is dit met Cut op de Set. Zo gaan we langzaam maar zeker naar 9 uur.
1: Het is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er 6. De meeste zin bot, er is 1 scherp mes. Dus snij het in 2.

0: plots valt het toek. De maskers.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de

0: Ze kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

Scott Heron met zijn iconische The Revolution Will Not Be Televised. Dit is een nummer over echte verandering. Die gebeurt niet op de televisie of op social media, zou je nu ook al kunnen zeggen. Maar wel in de straten, in de gemeenschap en bij jezelf. In de jaren 70 was het toch wel ook een revolutie op zich, deze song. En ook het begin van de spoken word performances en de hip-hop. Het is een grondlegger daar allemaal van. Jill Scott Heron. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Het tweede luik, Sidetrack, in een soort van vakantiemodus toch wel. Met muziek tot en met 10 uur. Nieuwe muziek ook, zoals deze van Alabama Shakes. Misschien heb je er ook nog kunnen van genieten op Gen Jazz. Dit is met I Feel Hope Coming. En hoop, dat doet ons allemaal vooruitgaan, denk ik dan. Goedenavond, van harte welkom.

jaar moeten wachten op nieuwe songs van Alabama Shakes. Maar uiteindelijk heeft de zangeres van Alabama Shakes, Brittany Howard, toch weer nieuw werk gemaakt. En ze stond er zeker en vast ijzersterk op het podium van Gent Jazz de voorbije maanden. Je hoorde ze met I Feel Hope Coming. Dit is Lightspeed, een band die alles is langs geweest hier in Sidetrack. En op 4 augustus staat Lightspeed op de Katzenfeesten in Zelzaten. Lightspeed, if we could learn to fly.

0: is het nummer van Meindert Talma, een eigenzinnige muzikant en schrijver uit Nederland, ook een beetje een cultheld. Maar de Fixkes die maakte daar een zeer aangename cover van. Je hoorde ze, de Fixkes, met Klungel van de Jungle.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.

van ons heen, deze Arno Hintjes, het monument van de Belgische stevige rock, maar ook wel een stevige funk. Super dansbaar nummer, altijd fijn om nog eens te horen, vind ik. Arno Hintjes met Forget the Cold Sweat. Dit is een volledige muzikale do-it-zelfer. Hij speelt zowat alles zelf en hij heeft ook nog de eigen productie in handen van zijn muziek. Dit is Alfie Templeman, Obvious Guy.

gezellige melancholie dankzij de radar station after the tornado. In 1980 werd Henny Vrienden gevraagd om bij een Nederlandse band te komen spelen. Die band kreeg de naam Doe maar al snel werd hij zanger, bassist en een belangrijke songschrijver. Doe maar werd een beetje het slachtoffer van hun eigen succes, maar na de carrière bij Doe maar vond Henny Vrienden zichzelf uit en maakte hij schitterende solowerken zoals deze. Henny Vrienden is dit met Geen Ballade. Henny Vrienden overleed in 2022, ook al een tijd geleden.

0: bring her back home to me.
1: Stevige portie blues van Mattie de Rijke met Team Honey, maar natuurlijk oorspronkelijk gedacht en geschreven door Willie Dixon en opgenomen door Howlin' Wolf in 1961. Je hoort hem met Little Red Rooster. Morgenavond bij RBS nog meer blues met Mark en Walter.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
4: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

jaren 70 begon deze man in zijn kelderstudio samen met zijn broer wat dingen te doen. Maar uiteindelijk nam hij de sprong samen met Brian Eno. Want die vroeg hem op een bepaald moment mee te werken aan de LP van U2, The Unforgettable Fire in 1984. En zo was de carrière van deze Daniel Lanois verzekerd. Hij heeft toen nog veel meegewerkt met U2. The Joshua Tree bijvoorbeeld, of Achtung Baby heeft hij ook meegeproduced. En Bob Dylan, die had hem ook in het oog en die heeft hem dan ook maar gecontacteerd om samen dingen te doen. Maar solo was hij ook wel wat waard. De make-up hoort je van Daniel Lanois. Dit zijn Bonfire Lakes.

0: al een tijdje in het oog heb, deze Bonfire Lakes. En het leuke is dat ze in het najaar op bezoek komen in Sidetrack om een nieuwe plaat voor te stellen. Je hoorde ze met Into the Darkness. En deze, die was een tijd geleden al te gast in Sidetrack. Singer-songwriter uit het Waasland, maar ook al in het voorprogramma gespeeld van Hedda Nova. Hier is Eli Goffa.
1: Somewhere along the way I've lost my soul.

singer-songwriter uit Waasland, maar die ook al in het voorprogramma heeft gespeeld van de iconische Heather Nova. Wie kan dat zeggen? Wel, Eli Koffa, die kan dat zeggen. Je hoorde hem met Lost Soul. En met deze Kaiman gaan we de lichten langzaam uitdoen hier in Sidetrack. Geniet nog van de zomer. Wat mij betreft tot volgende week. Maar straks is er Bart Staes. En geniet natuurlijk ook nog wel van elkaar. Dit is Kaiman met Liefde zonder eind. Tot volgende week.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige

0: feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook 40.000 euro boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een tweede plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
3: Roep maar als het niet gaat, hè.
5: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
3: Dag en nacht.
6: Ik ben er voor je.
7: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal.
3: Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is maandag, we zijn 3 augustus. Van harte welkom bij RBS. Wie geen ticket heeft voor de Lokerse feesten kan dit jaar toch enkele concerten volgen. Onder de noemer LF On Air zendt het festival een aantal optredens live uit via de eigen website. Daarnaast is er ook een nieuwe samenwerking met VRT Max. Een selectie van 10 tot 20 concerten van zowel Belgische als internationale artiesten zal na afloop ook een jaar lang beschikbaar zijn op het streamingplatform. Welke concerten precies worden uitgezonden maakt de organisatie pas kort op voorhand bekend. In Sint-Niklaas vraagt gemeenteraadslid Jos de Meijer van CD&V een onderzoek naar het gebruik van de gratis park-and-ridebus tussen het Waasland Shoppingcenter en de Grote Markt. Die gratis busverbinding werd opgezet om meer automobilisten naar het centrum te trekken nadat ze hun wagen hebben geparkeerd aan de park-and-ride aan het shoppingcenter. Volgens de Meijer zijn er signalen dat de bus niet alleen wordt gebruikt door automobilisten die hun wagen aan de PNR parkeren, maar ook door inwoners uit het stadscentrum die gratis naar het shoppingcenter trekken om te winkelen of iets te gaan eten. Het stadsbestuur zegt dat zo'n onderzoek in de praktijk niet haalbaar is, omdat niet kan worden nagegaan.

0: in welke richting reizigers zich verplaatsen. Wel blijkt uit de cijfers dat het gebruik van de gratis busverbinding de voorbije maanden sterk is toegenomen. Buurtbewoners rond de papierfabriek VPK in Oudegem bij Dendermonde reageren ongerust op een vergunningsaanvraag van het bedrijf. VPK vraagt een afwijking op de lozingsnormen voor PFAS-houdend afvalwater. Inwoners die dicht bij de fabriek wonen werden hierover per brief geïnformeerd. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 augustus. Volgens enkele buurtbewoners is het opmerkelijk dat de aanvraag tijdens de vakantieperiode loopt. En ze vrezen dat er te weinig mensen kennis zullen van nemen. De buurt wil het dossier grondig bestuderen en overweegt bezwaren in te dienen. Ze vragen duidelijkheid over de mogelijke impact op het milieu en op de omgeving. En de kinderboerderij en taverne Touwhuis in Exaarde sluit op 1 november definitief de deuren. Dat hebben de uitbaters bekendgemaakt via sociale media. Volgens hen komt de sluiting er na een juridische strijd van 10 jaar over de omgevingsvergunning van de zaak. Tot 1 november kunnen bezoekers er nog terecht en blijven ook cadeaubonnen geldig. Touwhuis opende in 2015 en groeide uit tot een populaire stopplaats voor gezinnen, wandelaars en bezoekers van provinciaal domein Puijenbroek, met een combinatie van een taverne en een kinderboerderij. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Adol.